0: Peter! Peter!
1: Peter!
2: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

goedenacht. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

goedenacht. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

weet hoe laat het is. Als zij haar ogen aanzet, haar hoge laarzen aantrekt, ze is op oorlogspad.

0: waar zij niet op zit. Zo wacht ik op het daglicht. Ze komt altijd terug.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

niet vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven.

Hier zijn middeleeuwse steden, majesteitelijk en fier. Hier schiep Bruegels en tafereelen van het landvolk aan de zwier. Hier schiep Rubens vrouwenbillen, die getuigen van plezier. In het land

vlier. Zijn er ergens hoger bomen dan de Vlaamse populier? Smalle huizen op de velden, ieder huis een pionier van een nooit voltooide hoop.

0: Antwerp, Gent en Lier.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vocaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.

zakenman, zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

speelt hij nog de onschuld. Hij stelt zichzelf voor, totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn klauwen. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
1: De Rozo Express.
0: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
2: André.
0: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
2: Het is zaterdag.
0: Wat is zaterdag?
2: De uitzending.
0: Zaterdag? Nee, zondag.
2: Nee, zaterdag.
0: Helemaal in de war, die vrouw.
2: Ja, nee, het is zaterdag.
0: Wel, nee, hoe kom je daar daarbij?
1: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express met André en Dave.
3: Echt waar?
0: Nou, oké.
4: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
5: André en Dave.
4: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
0: Goedemiddag, station.
5: Rozo Express.
6: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
7: Zeg Maarten, ben jij er klaar voor?
8: Waarvoor?
7: Voor...
5: De Rozo Express.
8: Ja, nee, dan ben ik volkomen klaar.
7: Goed zo. Nou, fijn om te horen. Dan gaan we beginnen.
9: Goedemorgen.

0: zeg maar, hij is voor zijn weer, zeg.
1: Komen we al nooit te laat?
2: Nee.
1: Ik hoop dat we goed zijn. Zijn we goed of niet?
2: Ja,
1: we
2: gaan hartstikke goed.
1: Nou kom, waar gaan we naar binnen?
2: Hier gaan we naar binnen.
1: Zo.
3: En namens mij weer een hele goede morgen en welkom weer bij een aflevering van de Rozo Express. Je moet het met Dave doen en ja, André die heeft nog even een vakantie ingepland. En de komende twee weken, tenminste deze week nog en de volgende week, deze zaterdag nog en volgende week zaterdag moet je het met mij doen. He, zo. Nou, wat hebben we vandaag voor je? Nou, straks gaan we het nog even hebben over de zomerhit. Want de zomerhit, ja wacht, ze hebben gewonnen. Dus ja, dan kan ik het niet laten om die te gaan draaien. Maar goed, ik vertel je straks al meer. En natuurlijk op deze tot op heden zonnige zaterdag. Dan maak je het ook lekker wakker ook, hè. Help Facebook. In ieder geval Jolanda, Linda is er niet bij, want die moet zoveel dingen doen. Mieke die is en ook, die zie ik op de chat nu. Dus ja, wat ik al zei, deze zaterdag moet je het met mij doen. Maar goed, ik heb natuurlijk ook wat informatie voor je leuke dingetjes die te doen zijn. En dan omhoog, Struid Breda. En verder, lekkere muziek. Zowel nieuw als oud, we begonnen met Laurie Spey. En Good News, Bad News. Het wisselalbum is dit keer een verzamelaar. Die heet How Many Times. De verzamelaar kwam uit in 1983 en daarop stonden tot op heden alle, ja zeg maar, singles die ze uitgebracht had. En ik heb het lekker drie uitgepikt en eigenlijk zijn het gewoon drie echte grote hits voor Laurie Spey. Voor de rest gaan we straks nog even bewegen. En natuurlijk de bekende dingetjes op deze zaterdag. En ik zeg altijd, gewoon lekker wakker worden. En over wakker worden gesproken, zeggen we het maar even een hele goede morgen. Voor iedereen die luistert ook bij de RTS. Het is de Rozo Express.

0: goedemorgen, ja, dat kun je wel zeggen. Nou ja, het is ondertussen al een goedemorgen, maar ik had zoiets van, nou ja, dan goed, dan moeten we er ook maar een mooie goedemorgen van maken. Ja, niemand minder dan Willem Duin en goedemorgen van een LP. Het was ook een B-kant van een andere single. Ik ben even aan het denken hoe het ook weer zat met die singles, want ik heb namelijk van de LP of maar. In ieder geval, het kwam van de LP of die heette Willem. En natuurlijk niet vergeten ook nog Nick McKenzie en hello, good morning. Good morning zou we kunnen zeggen. Ja, tijd voor dit dan maar. Ja, laten we dit maar doen. Eventjes tijd voor het volgende.
1: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gauwbits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo. Tak en trek. En stoppen. En nu nog een keer de arm, linkerarm voor, de rechterachter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs me heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3 en 4 en 5. Goed gestrekt. 7 en nu losjes. En zwaai en zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5, 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja, links en rechts. Hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht, steek die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover. En terug opzij. Steek omlaag door. En strak uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor. En weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
0: Ja, dan moet ik hem ook doen, hè? Ja, want vorige week kon ik hem niet doen. Dus nou komt hij. Let op. Ja, dat is even voor degene die erop zat te wachten. Natuurlijk op die ping, hè. Ja, ja. Ping! Moet ik niet te vaak doen, want dan krijg je dat soort dingen, krijg je dat soort dingen wel. Dus ja, ach ja, weet je, de ochtend die is dan lekker begonnen en dan ga je naar de keuken toe en zo en dan heb je de koffie erbij, heb ik ondertussen er al wel bij trouwens, maar nog niet gedronken. En dan ga je zitten denken van, oh ja, en dan een lekker warm knapperig broodje erbij, hoort er helemaal bij. En dan denk je, eindelijk wakker worden, hoop je dan.
2: Hey,

als je erover nadenkt, hè, dan is deze man er ook niet meer. En dat is eigenlijk wel jammer, want je zou willen dat hij er wel zou zijn. Maar hij is er helaas niet meer, Ron Brandsteder. En ik hoop dat het nooit ochtend wordt. Nou ja, van de ene kant hoop je natuurlijk altijd dat het ochtend wordt. Want het zou, dat is natuurlijk wel het mooiste. Hè? Dat hoort er wel een beetje bij. Maar toch, ja, ik vind dit plaatje, dit blijft leuk. Het is oorspronkelijk een nummer van Gerard Cox trouwens. Maar ik vind eigenlijk de versie van Ron Brandsteder vind ik persoonlijk leuker. En die is ook van later weliswaar. Maar die heeft iets meer, ja, ik weet niet. En nog iets meer positiviteit, zeg ik altijd, qua stijl. En daarvoor ook nog, hey, word wakker. Eerst de bakker, het juist is de neus, als er alleen jonger wordt. Ja, het is een beetje van die plaatjes die je meeneemt in de ochtend. Trouwens, even iets heel anders. Hè. De ontknoping van BNB voor Liefde is geweest. Ik had één stel had ik absoluut verwacht. Timothy en Michael, die had ik gewoon verwacht. Dat was gewoon, dat was overduidelijk. En ze zijn tot op heden, ja, super. Maar nog een ander stel waar ik mij van verbaasde. En dat was Ari ik ben haar naam nou even kwijt. Maar in ieder geval, en die twee waren ook samen. En dat vond ik heel bijzonder, want dat gaf aan dat het dat ook mooi was. Ja, dat was een soort stijl wat je voorheen denkt van, ja, dit klopt. Het klopte, het plaatje. En dat maakt het zo mooi. Carolina. Ja, dankjewel Jolanda. Want Jolanda die zit mee te luisteren en die zit ook opmerkingen te geven. En daar ben ik wel blij mee. Op de chat zit Mieke, die zit lekker ook te luisteren samen met PJ. Waarschijnlijk, want die zit op de achtergrond natuurlijk. En Jolanda is er ook. Ik weet dat Linda die is er nou niet bij. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want die moest andere dingen doen. Maar dat even terzijde. Maar Jolanda is er wel en dat is altijd gezellig. En ja goed, ik vond het leuk. Ik vind het eigenlijk jammer dat het niet weer opgehouden is. Want het is altijd... Het is altijd wel een bijzonder iets om te kijken. Ik vind het altijd wel leuk. En ik zit altijd zo van, ja, wie blijven nou bij elkaar? En natuurlijk nog dat is toch wel het leukste stel van de drie. En ook de twee meest markante stellen, denk ik. Ja. Ja, de twee meest markante stellen, denk ik. Timothy en Carolina. Dat waren wel het meest bijzondere. Je had er nog één, die was erg bijzonder. Maar daar vond ik het logisch van dat niet lang dat geen stand heeft gehouden. Ja, ja. En Jolanda die zegt, mijn moeder en ik vallen nu in een gat. Oh ja, en Nisha was er ook inderdaad. Die heeft, dat is ook een mooie stijl gebleven, moet ik niet vergeten. Dankjewel Jolanda. Kijk, dat is het leuke eraan, dat Jolanda mee had. Komen er nog leuke dingen op tv? Dit weekend, wat ik nog steeds leuk vind, is Beestenboel met André van Duin. Vind ik gewoon lekker los. We hebben Kunst en Kiets natuurlijk. En ook dat vind ik altijd wel leuk. En ja, jongens, weet je... Er komen zoveel programma's binnenkort ook aan. Natuurlijk heel Holland Bakt is ook weer onderweg. En zo zijn er nog wel meerdere dingetjes bij. Dus ja, ik kijk uit naar een nieuw tv-seizoen. Alhoewel deze week het eventjes gewoon wat stiller is. En minder met mindere dingen. Maar de rest komt er ook nog aan natuurlijk. Gaan we wat koffie drinken. En straks gaan we het even hebben over wat er in Oostram al aan te doen is. Hier is Ramon Shaffi.

Hoe zullen we haar noemen, dan denk jij. Want opeens denk je, het wordt een hij. Ze staat op spring, ze staat te dringen. En dan denk jij.

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: Ah ja, het is best wel een markant stel. Ik vind het echt supergezellige mensen, hele lieve mensen ook.
2: Ja.
1: En maar wij verwachten wel
2: vrolijkheid,
1: kunst, dat soort dingetjes. Ja.
0: De Rosso Express.

is een nieuwe single van Ruben Hill. Ruben Hillen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En Higher Love. Ruben Hillen die won het 13e seizoen. Dus in mei wel te verstaan. Het 13e seizoen van The Voice of Holland. En hij is nou aan het optreden. Dit is zijn eerste single die hij uitgebracht heeft. Higher Love. De officiële eerste nieuwe single, zeg maar gerust. En hij is net uit deze single. Ik had zoiets van, ja, dan moet ik hem ook draaien ook. En hij klinkt lekker deze. Deze, daar word je lekker, je wordt er lekker blij van. Het klinkt lekker zo. Lekker doordraaiend. En niet te vergeten natuurlijk, daarvoor namen we ook nog even een espresso of een cappuccino. Of je kan zo doorgaan, wat je maar wil. Maar lekker, dat is op de ochtend altijd wel lekker hoor. Ik vind dat wel even lekker als je op de ochtend dan wakker wordt. En dan, dit weekend is het Open Monumentendag. En natuurlijk doen daar ook steden als Breda en Oosterhout ook aan mee. Nou, onder andere in de 40ste editie namelijk.

Dat gebeurt door burgemeester Gerdo Groothees. En de bezoekers zijn vanaf 10:45 al welkom. En dan om 11:00 wordt hij geopend. En normaal afgesloten terrein verandert beide dagen in een middeleeuws toernooiveld. Gidsen en vertellers vertellen over de bloeitijd van Willem van Duivenbode. En de latere en het latere verval natuurlijk ook van deze toren. En je kan dan ook in de toren gaan kijken natuurlijk sowieso. Het begint allemaal dus om 11:00 vandaag. En op beide dagen is een oosteind verzorgende eigenaar van de hoeve de klim op. Beide dagen rondleidingen door hun 17e eeuwse lange gevelboerderij. Om 11:00, om 12:30 en om 16:00 kun je daar naartoe. En ja goed, er zijn natuurlijk allerlei wandeltochten ook. En er is ook een expeditie van de Zuiderwaardlinie en wandelaars met VVV-gids van de Oranjepolder. En voor kinderen is er de buitenbeentje speurtocht. En die duurt 1,5 kilometer. Dus dat allemaal. Nou, dat allemaal vandaag dus, zaterdag. Maar ook morgen is er van alles natuurlijk te doen. Denk maar onder andere aan Molen Victoria in Oosteind. Die is geopend. En twee molens, wat we staan, zijn geopend. In Oosteind is geopend van 10 tot 5:00 morgen. En de molen uit 1890 maalde vroeger graan en schors voor leerlooierijen. En vanwege werkzaamheden is de locatie bereikbaar vanuit Schravenmoer en via Griensteek. En ook de molen De Hoop in Den Hout, die is geopend. En dat is een molen uit 1837. En die ontvangt bezoekers van 11 tot 5:00. Morgen dus allemaal zondag. En dat is zondag 13 september. Ja, de tijd die vliegt als je erover nadenkt. Ja. Tijd vliegt heel erg. Hier is Rob de Nijs.

Twee platen die gingen over Parijs in dit geval. Parijs ontwaakt hoor je. Natuurlijk is dat Paris, dat inderdaad. Maar dan door Rob de Nijs in dit geval Parijs ontwaakt. En Benny Nijman met een dag in Parijs. Ja, ik vind dit mooi. Het komt van het album, kwam van het album Het Zwarte Goud af. Daar stond het op en ja, zo lekker. Lekker dit soort platen. Even lekker relaxen. Ik had zoiets van, nou weet je wat ik doe? Ik maak het eerste uur gewoon lekker relaxed met gewoon lekker relaxte muziek en een beetje lekker wakker worden. Ik vind dat wel mooi. Liefhebbers van Dixieland, jazz en swing kunnen zondag 13 september terecht in de Stadstuin de Schelp. En de Tilburgse band La Marotte is daar ook aanwezig en zorgt daar voor een middag vol vrolijke live muziek, improvisatie en een flinke... Juist, een flinke dosis New Orleans weer. Nou, het is in ieder geval de Stadstuin de Schelp, dus hier in het hartje van Oosterhout. Daar kun je dus genieten van een New Orleans-stijl met live jazzmuziek en ouderwetse gezelligheid. Het concert begint om 3:00 en de tuin is vanaf 2:30 geopend. En ja, de Stadstuin is te vinden aan de Vijzelvier hier in Oosterhout. En van 11... tot 5 is hij dagelijks geopend en de entree is gratis en het concert dat start dus om 3:00 en mocht het concert door de weersverwachting niet doorgaan of worden verplaatst, dan kun je, dan moet je dat eventjes in de gaten houden, dan moet je even een link in de gaten houden en dat is stadstuindeschelp.nl voor meer informatie daarover, mocht het niet doorgaan, maar in principe we verwachten natuurlijk redelijk weer zoals het tot op heden vandaag is. Ik vind dat wel fijn. Dat is allemaal morgen dus in de Stadstuin de Schelp hier in het hartje van Oost. Dan is er weer lekker gewoon genieten van een flinke dosis New Orleans weer. Oftewel met jazz en Dixieland muziek. En ja, wat een Parijs. Dan ga ik je ook maar meenemen naar Portugal, toch? Ja. De enige single voor deze man. André Tip. Terug naar de

Millie Scott and the Sisters. Ja, inderdaad. Silver Dollar hoorde je. En dit soort plaatjes, je hoort dit nooit meer. Je hoort dit nooit meer op de radio. En dat maakt het zo leuk. En ik had zoiets van, nou, dit moet ik je ook een keertje echt laten horen. En Millie Scott met haar zusjes. En je hoort natuurlijk de stem van Millie Scott wel heel erg op de voorgrond. Goh. Ja, en het achtergrondkoor is vooral de rest van de dames Scott. En daarvoor nog zoiets waar je nooit op de radio hoort. Het is ook zijn enige single die hij maakte. Samen naar Portugal. André Tip. En nooit meer daarna iets van deze man vernomen. Op gebied van muziek. De B-kant. Gabriel is ook leuk. Maar ja, het is iets aparts. Het blijft iets bijzonders. En het blijft iets aparts. Maar toch, ach ja. Goed, even kijken naar de tijd. Oh ja, ik kan er nog eentje draaien. En die ga ik draaien tot aan het nieuws. Want die is wel heel erg mooi. Dit is Desiree uit De Beste Zangers van Nederland. Een nummer van Clouseau. Altijd heb ik je lief. En ik zeg tot zometeen na het nieuws. Voor 2 uur van de Rozo Express. Hier bij Rozo Radio, maar natuurlijk ook bij de ORTS.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
1: De Rozo Express.
0: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
2: André.
0: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
2: Het is zaterdag.
0: Wat is zaterdag?
2: De uitzending.
0: Zaterdag? Nee, zondag.
2: Nee, zaterdag.
0: Helemaal in de war, die vrouw.
2: Ja, nee, het is zaterdag.
0: Wel, nee, hoe kom je daar daarbij?
1: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
3: Echt waar?
0: Nou, oké.
4: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
5: André en Dave.
4: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
0: Goedemiddag, station.
5: Rozo Express.
6: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
7: Zeg Maarten, ben jij er klaar voor?
8: Waarvoor?
7: Voor...
5: De Rozo Express.
8: Ja, nee, dan ben ik volkomen klaar.
7: Goed zo. Nou, fijn om te horen. Dan gaan we beginnen.
9: Goedemorgen.
10: Zo, hier had ik zin in.

Word je toch vrolijk van deze plaats? Als je die als eerste van naar het uur hoort. Heerlijk. How many times hoor je van niemand minder dan inderdaad deze dame. Laurie Spee hier bij Roze Radio. En welkom terug bij 2 uur alweer van de Roze Express. En mocht je het tegenschakeld zijn, dan zou ik ze zeggen een hele goede morgen. Het is ruim 7 minuten over de klok van 11 uur alweer. En dus hoog nodig tijd voor ook de A&B plaat. Want ook die is er natuurlijk naar 11 uur altijd. En straks nog meer leuke informatie. En wat er allemaal nog te doen is in en om Oosterhout en Breda. En ga zo maar door. Maar nu de A&B-plaat. Ik heb dit keer gekozen voor een single uit de jaren 80 van de Dolly Dots. Ik heb het over de single Lila, the Queen of Sheba. Met een B-kantje. En dat B-kantje is ook leuk. En die hoor je werkelijk nooit. Maar hier is natuurlijk de A-kant, oftewel de hit die er vandaan kwam. Lila, the Queen of kattenvoer? Of mag ik dat niet zeggen? Oh ja. Laat maar.

Twee tracks van de Dolly Dots. Ik heb het over de A en B kant. En je hoorde dat het een single was trouwens ook. Lyla the Queen of Sheba als A kant en als B kant. Toch een single, toch een track die je eigenlijk nooit hoort op de radio. Wat jammer is, want eigenlijk is het wel een hele goede plaat. En Writer Please Write Me a Song. Nou ja, goed, dat hebben ze zat gedaan. En in dit geval Richard Dubois zat onder andere samen met Paul van Astacht. Heel veel tracks van de Dolly Dots in het begin. En ja, goed, deze was natuurlijk de B-kant van Lyla the Queen of Sheba. En ik vind dit een lekkere plaat, hoor. Ik blijf het een leuke plaat vinden, maar ik maak altijd een grapje van kattenvoer erbij natuurlijk. En ik mag geen merknamen noemen, maar ik maak altijd een grapje daarbij. Goed, eventjes heel anders, want... Waarom verkleuren bladeren? Welke paddenstoelen kom je tegen? En hoe bereiden dieren zich voor op de winter? Nou, tijdens de najaarscursus Blik op de Natuur van de INVN Mark en Dongen leren deelnemers meer over de natuur en om hen heen. De cursus begint donderdag 17 september in het activiteitscentrum de Dommelbergen. En het programma bestaat uit 6 lesavonden en 4 excursies op zaterdagochtend. Nou, zelf kijken, onderzoeken, beleven staat centraal en de deelnemers maken kennis met uiteenlopende onderwerpen die passen bij het natuurlijk het najaar en het gaan buiten op zoek naar wat ze tijdens de lessen eigenlijk hebben besproken, et cetera. Van slakken tot dierensporen, je kan het zo rek niet bedenken of er wordt over gepraat. Onder andere vleermuizen, vruchten, zaden, zaadbespreiding komt aan bod, gebruik van een loop en ga zo maar door. Je krijgt het allemaal te zien. En natuurlijk ook over de vogeltrek en de winterslaap en eekhoorns en dierensporen. Het komt allemaal aan bod. En voor Oosterhoutse deelnemers zijn er verschillende excursies. Gebieden dicht bij huis, want op zaterdag 3 oktober gaat de groep naar landgoed Oosterheide. Op zaterdag 10 oktober naar boswachterij Dorst. En andere excursies voeren op een 19 september naar het Ulvenhoutse Bos. En het Galderse Heide op 31 oktober. De excursiedagen die zijn van 9 tot 11 uur 's ochtends. En de Oosterhoutse lesavonden vinden plaats op 17, 24 september, 1, 8... 15 en 29 oktober. De lessen duren van 8 tot 10 uur. En de locatie is activiteitscentrum Dommelbergen aan de Arkendonk. Hier in Oosterhout Arkendonk 90. De deelname kost €85. En leden van Mark en Dongen betalen een tientje minder. Oftewel €75. Nou, wil je je aanmelden? Dat moet wel. Verplicht van tevoren. Ga dan even naar de IVN.nl. IVN.nl, dan naar afdelingen en dan Mark en Dongen en dan / cursussen over een natuur. Nou, en daar staat het hele programma op en waar je kunt aanmelden voor deze cursus. Hehe, nou weet je, we gaan even nieuwe platen draaien. Sowieso eentje nu. Deze is van Sabine. Je hebt het over zaterdag en Patricia Pai onderweg met Saturday Nights on Swell and Ouden. En ik ga ook straks de nieuwe van een dame draaien. En ja, ze heeft een nieuwe single uit en hij is eigenlijk wel goed. Dus ja, daar kan ik dan weer zeggen. Maar dit is Sabine.

Patricia Pai uit de jaren 80, begin van de jaren 80 wel te staan, 1980 om precies te zijn. En Saturday Nights Are Made For Love en daarvoor de nieuwe single van Sabine. En die heet Zaterdag. Ja, ik vind het wel een lekker plaat. Ik mag die plaat wel. Ik vind het geen verkeerd liedje en het past natuurlijk perfect bij op deze zaterdag binnen de Rose Express natuurlijk. Het is 11:55 alweer. De tijd die vliegt. Als je zo bezig bent, ik ben in dit geval met eentje bezig. André die heeft nog even vakantie. En dan vliegt de tijd eigenlijk, het vliegt als een bezetene. Vandaag namelijk wordt ook de 12e editie van Breda Fotofestival geopend. Nou, ontdek meer dan 40 nationale en internationale fotografen op bijzondere locaties door de stad. Van parken tot historische gebouwen, tot onverwachte binnen- en buitenruimtes. Nou, onder de titel Our Songs Came Through brengt Breda Foto verhalen samen over troost en veerkracht. Wat heb je nodig om weer op te krabbelen naar een moeilijke gebeurtenis? Hoe buig je je zorgen over de wereld waarin we leven om naar hoop? Ja, en soms vind je kracht in rituelen, spiritualiteit en kunst. En door te zorgen met elkaar en vrienden natuurlijk en familie of bondgenoten samen te zijn. Of laat je je batterij juist op in je eentje, in de stilte van de natuur. Ja, ik kan eigenlijk één ding is zeker. Voor mij is in mijn eentje wandelen iets minder prettig. Ik vind het altijd fijn om met andere mensen te wandelen. En ik heb dat vorige... ja, niet de afgelopen week, maar de week daarvoor eigenlijk. Heb ik aardig wat wandelingen gemaakt. Van 8 à 10 kilometer. Vaak 's avonds laat. En dan ook regelmatig in de bossen. Ik heb niks gezegd. Dat was lekker. Met de zaklampen het donker in en dan de bossen inlopen. Met 2 of met 4 man. Dat was echt geweldig. En dat was heerlijk. En dan kwam je 's avonds en dan kwam je rond 1:30, 2:00 s'nachts weer aan. En dan ging je heerlijk nog even een kopje thee drinken. En dan ging je daarna naar bed. Nou, dat was echt heerlijk. Of limonade mag ook. Hè. Dat was er ook bij. Dat ging ook wel. Het was echt super lekker. Maar goed, daarop terugkomen. Breda Foto is dus gestart. En wil je meer weten over dat Breda Foto wat vandaag start. Het opent vandaag. Dan moet je even kijken op Breda Foto. En dan foto met PH. Dus het Engelse woord foto. En .nl. Dus Breda Foto met PH. Dus niet met een F, maar PH. Foto in het Engels .nl. En dit is tot mijn grote verbazing een leuke plaat geworden. Ze kan wel zingen, deze dame. Ze moet alleen andere dingen laten in mijn ogen. Hier is de nieuwe single van Galanis Grace.

Einde van de jaren 70 kwam deze single uit. Let's Dance van Wally Tux. En ja, daarvoor de nieuwe Glennis Grace. Voor veel mensen zal het natuurlijk, en ik ook nog steeds wel heb zoiets van, ja, de dame is nou niet bepaald dat ik zeg van een prettige persoonlijkheid in die zin. Maar ik moet er wel een kleine kanttekening erbij maken. Deze plaat is wel goed. Het is wel absoluut een goede plaat. En het is een nieuwe single van Glennis Grace. 'Cause I Have Nothing, hoorde je. En ja, goed, of dat je er zo, ja, het is lastig om er zo naar te kijken, maar ja, van de andere kant, ik vind wel, ze heeft wel een goede stem, ze heeft al een goede plaat afgeleverd, dus ik vind zoiets van, nou ja, dan kan ik hem in die zin ook alweer draaien. Tijd voor Rob de Nuis nu. Dit is samen met Jasperina de Jong, Om Hen.

Günter Neefs, zo moet je het bijna uitspreken. En wervelwind, als ik dit doe, dan krijg ik altijd, dan heb ik altijd, het is wel leuk, want Rick, die normaal ook luistert, en misschien luistert hij zelfs wel, ik weet niet wat hij aan het doen is, die zegt dan altijd, oh nee, niet dat Duitse accent, Belgische accent van jou, nee, dat moet ik gewoon niet doen, zegt hij. Nou ja, goed, Günter Neefs is inderdaad een wervelwind. En je hoort ook nog Rob de Nijs met Jasprina de Jong en Om Hem. Ja, lekker lang nummer trouwens. Ruim 5 minuten. Iets heel anders, want ja, het is gelukt. Ze hebben de zomerhit in België te pakken. Ze staan gelijk nu met Belle Perez. Ik heb het over K3. K3 heeft de zomerhit van België te pakken. En het mooie is dat ze hebben het een aantal keren eerder, onder andere met, en dan moet ik het even telen, Romeo was er één. En volgens mij Tele Romeo, weet ik dat een van die zomerhits. Het zijn er 4 in totaal die ze hebben gehad. En Belle Perez die staat ook op 4. Dus ze staan gelijk. Dus wie weet komt Belle Perez wel weer met een nieuwe. En dat die dan weer opeens, dat die dan weer de zomerrit ook nog wint. En maar dit jaar in België dus gewonnen door K3. En ja, dan kan ik het ook niet laten. Dan moet ik hem ook maar draaien ook, hè. Ja, we blijven nog even dus in België. Zometeen trouwens ook met Clouseau. Met een nummer wat ze deden bij de beste zangers van Nederland. Ja, de beste zakkers tegenwoordig, want het is een mix van België en Nederland. Ach ja, gaat vaker voorkomen volgens mij.

Uit de beste zangers van dit jaar. Op dit moment is het op tv te zien. En vanavond is weer een aflevering. Ja, zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed. En van de beste zangers. En ja, Clouseau dit keer hoorde je met Voorgoed Voorbij. En daarvoor de zomer van Oyalele. Ja, K3 heeft afgelopen. Heeft vorig weekend. Vorige week zaterdag. Niet afgelopen zaterdag. Niet vandaag dus. En de zaterdag daarvoor. Maar de zaterdag ook daarvoor hebben ze te horen gekregen dat ze de zomerhit van België zijn van dit jaar, van 2026. Dus ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi dat dit soort dingen, dat ze dit in België doen. In Nederland doen ze dit niet echt. En dat vind ik eigenlijk soms stiekem vind ik dat ook wel eens jammer. Want ik mis daar juist bij dat je dan aangeeft dat het eigenlijk... dat er iedere keer wel een nummer is wat dan heel populair is. En... Ja, eigenlijk dat. Ik vind dat wel. Ik vind dat. Dat vind ik dus wel weer in mijn ogen wel eigenlijk heel mooi. Ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat we dit in Nederland niet meer doen. Iets heel anders. Al 20 jaar klinkt de jazz van Molly's Jazz Bunch. Niet band, maar bunch. In Oost-Groot en omgeving. Een bijzondere mijlpaal laat het orkest natuurlijk een niet onopgemerkt voorbij gaan. En. Op zondag 13 september wordt het 20-jarig bestaan gevierd met een feestelijk en gratis jubileumconcert. In de Pannenhoef hier in Oosterhout wordt het jubileumconcert gehouden. En dat allemaal dus op zondag 13 september. Dus morgen, het is van 2 tot 4 uur. Het is dus 2 uur. En het optreden in de Pannenhoef is gratis. Wie het jubileumconcert moet missen, krijgt... Een maand later alweer een nieuwe kans, want de Morris Jazz Bunch is iedere zondag namelijk van de maand te beluisteren. En optreden staat weer gepland op 11 oktober. Maar dus zondag 13 september, dus aanstaande zondag, dus dat is morgen, dan 13 september, helemaal klaar ervoor... Dan wordt het concert gehouden en van Molly's Jazz Band. Dus in de Pannenhoef hier in Oosterhout tussen 2 en 4 uur gaat dat allemaal gebeuren. 1, 2, 3.

Het weer, het, wat wil je? Oftewel, oma Willem voor sommige mensen natuurlijk. La, la, la, la, la. En daarvoor ook nog Rook Williams en The Fighting Cats. And I know what you want. En we gaan even op naar het nieuws. En we zijn zo vlug weer terug voor het derde uur alweer van de Rozo Express op deze zaterdag. 12 september.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in de oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvquén in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter en dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel nee, hoe kom je daar naar bij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express met André en Dave.
4: Echt waar?
1: Nou, oké. Okay.
5: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
6: André en Dave.
5: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
7: Goedemiddag, station.
6: Rozo Express.
8: Iedereen uitstappen graag.
7: Ah, dat is mijn halte.
9: Zeg Maarten, ben jij er klaar voor?
7: Waarvoor?
9: Voor...
6: De Rozo Express.
7: Ja, nee, dan ben ik volkomen klaar.
9: Goed zo. Nou, fijn om te horen. Dan gaan we beginnen.
10: Goedemorgen.

Hans Wisselalbum is een verzamelaar uit 1983 van Laurie Spee. En die heette How Many Times. En daar stond deze ook wel degelijk op. En ja, dit blijft leuke muziek. Ik vind haar stem heel erg prettig. Het is altijd een hele prettige stem geweest. En ja, goed. Laurie Spee in de jaren 80 was ze heel populair. Toen scoorde ze een aantal hits. Je hebt er twee gehoord. Good News, Bad News en How Many Times. Dreamland was er ook eentje van. Misschien draai ik die later nog wel eventjes. Want die is eigenlijk ook wel heel mooi. Maar ja, goed. We gaan nog lang niet naar Dreamland, hè? Dus eigenlijk, ja, van de ene kant wel, van de andere kant, misschien. Cracker Jack hoor hier dus van ons wisselalbum dit keer, hier bij Roos Radio. En namens mij een hele goede middag, want ik kan het nou officieel zeggen. Het is middag, ja, het is middag. Dus namens mij een hele goede middag als je net luistert, als je net ingeschakeld bent. En ook natuurlijk voor iedereen bij de ORTS. Zo, hoognodigd uit voor, juist, de XXL-track. Dus dit keer een live versie. Hey! Uit 1995. Van het nummer Zwart-Wit, opgenomen in de Vooruit. In België. Gent. Dit is Frank Boeien en XXL, Zwart-Wit.

zwart-wit en nog iets meer erbij, maar het zat wel weer met de tekst van zwart-wit verbonden. En daar draaide het eigenlijk om in deze versie. En het komt uit 1995. Het was een live-opname in de vooruit in te Gent in België. Daar was dit opgenomen en de XXL-track dus eigenlijk zwart-wit, zeg maar. Frank Boeien hoorde je. Het is na 12 uur en dat betekent ook dat je de meeste mensen gaan dan lunchen, hè? Ja. Ja, dus ik had zoiets van, nou goed, dan neem ik een liquid lunch. Nou, ik heb niet, ik moet er niet aan denken. Ah, nee. Ja, misschien wat lekkere koffie of zo. Of limonade erbij mag ook natuurlijk. Of thee. Maar een liquid lunch is meestal iets heel anders. Alhoewel, fruitsap.

0: is een nieuwe single van Benny Sings en You Love Me. En daarvoor namen we met Caro Emerald Liquid Lunch. Hebben we er wel eens over nagedacht dat je een liquid lunch gaat nemen? Ik moet er echt niet aan denken hoor. Een liquid lunch meestal met alcohol. En dan ga je lunchen met alcohol. Nee, dank je. Ja, wat wel een liquid lunch kan zijn is smoothies. En dan verschillende soorten smoothies nemen. Ja, dat kan wel weer weg. Ja, misschien moet je toch wel de allerbeste kok vragen. Moest ik ineens aan dit plaatje denken. Hier is Joop Raakhekken.
1: De hang naar lekker eten had ik heel vroeg al te pakken. Als jochie had ik in Parijs al in de rit. Ik weet nog dat ik in Wenen was, ik had geen cent te makken. Maar maakte toen bij Sacher toch de blit. En ieder jaar ging ik toch minstens één keer naar Maxime. In Londen, het Savoy, en dat doe ik nog.

van mijn garage. Geloof me maar dat ik trots ben als een aap. Ik wil alleen de top in spijs en in outillage. Ik wil alles klasse, Châteauneuf du Pape. Ik zoek mijn eigen chefkoks uit, de beste die er zijn. Mijn keuken is gevrijwaard van bedrog. En ik denk, als ik de kas opmaak,

0: is wel een beetje stout eigenlijk.
1: Een beetje stout? Een beetje erg stout is die man. Ja, en dan zingt ze over de groetjes uit Rio. En dan wil ze daar naartoe gaan. Ik zou het gewoon stiekem doen, hoor. Want ja, als je dan toch uitgenodigd wordt en gratis mag. Nou ja. Kijk, en wat heeft hij nou? En het is wel een beetje crimineel. Maar hij heeft nooit iemand in elkaar geslagen. Dan weet ik voor wat. Dus laat het daar maar op houden. Ja, laat het daar maar op houden. Johan, inderdaad. Willeke Alberti. En groetjes uit Rio. Daarvoor ook nog Joop Raakhek. En de allerbeste kok. Ja, ik vond het wel mooi om dit eens te laten horen. Omdat je heel vaak dingen hoort. Die een plaatje hoort. Maar nooit dit soort dingen op de radio. En dan is het ook alweer eens leuk om dit soort teksten te horen. Want dit maakt het wel leuk. En ik vond het wel leuk om achter een Liquid Lunch aan te draaien. Ja, te lunchen heb je ook wel een kok voor nodig soms. Die kunnen best lekkere dingen maken. Tenminste vind ik, hoor. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Hè. Op woensdag 16 september organiseert Matchmaker Brabant weer een single-loop in Breda. Nou, een uniek event waarbij lekker wandelen in kleine groepjes met steeds een leuke stelling als aanleiding voor een gesprek. Koken of uit eten? Ochtend of avond, mens. Je kiest je antwoord en je loopt met wie hetzelfde koos. Zo ontstaat er vanzelf een praatje zonder ongemakkelijke stiltes, et cetera. Nou, na de wandeling verzamelen mensen bij het theehuis in het park. Dat is in het leuke park in Breda, want dat moeten we er wel even bij zeggen natuurlijk. Het is in het park in Breda. En daar wordt dus dat gehouden. En dat is het Valkenbergpark. Dus nabij het theehuis, want het heet gewoon theehuis daar. En voor een hapje en een drankje natuurlijk. En om te flirten, wie weet. Zie je iemand zitten? Schrijf het nummer op en lever het in. En wij checken of het wederzijds is. En de volgende dag krijg je te horen of het een match is, zoals het heet. Nou, de single loop is voor singles tussen 25 en 45 jaar. Geen apps, geen gedoe, gewoon een leuke avond. Met kans natuurlijk op een leuk gevolg. En je krijgt toegang tot online community, single gesprekken, et cetera. Dus, en dat wordt allemaal gedaan door een Matchmaker Brabant. En ga eventjes daar op hun website kijken. Op een Matchmaker Brabant, als je daar mee wil doen. Want het is natuurlijk altijd leuk als je een relatie zoekt. Matchmakerbrabant.nl. Matchmakerbrabant.nl, die organiseert dus deze single loop in het Valkenbergpark in Breda. En dat is allemaal op woensdag 16 september. Ga dus eventjes naar hun website. Zo, nou is het nu tijd voor die andere man, oftewel Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val.

Het kindergedeelte. Ik heb alleen geen Benny Vrede bij me. Dat had te maken met dat ik iets vergeten was om mee te nemen. Dus ik moet het even op een andere manier doen. Maar wel twee leuke kinderdingen zometeen. Ja, ik heb wel twee leuke kinderdingen zometeen. Maar nu eventjes nog terug naar de jaren 70. En dat doen we met deze single. Later door Willeke Alberti opgenomen. Maar dit is het origineel. Irene Laart.

Toverwoorden hoor je. En ik vind dit een heel bijzonder plaatje. Ik vond het afgelopen week. Ik kende het niet eens. Ik had het ook niet in mijn collectie zitten. En ik had echt zoiets van, wat is dit voor plaatje? Nou, de Raspers. En het was een band uit Voorburg. Ze maakte blijkbaar, wat ik heb kunnen achterhalen, één single. Dat was deze, Toverwoorden. En daarna niet meer. In deze band zaten onder andere de broers Paul en Robert Henk. Rijenga. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Maar ik vind het wel een aardig liedje. En het past eigenlijk perfect bij het bij de kinderplaten zo meteen. Want daarvoor ook nog Irene Lardy uit de jaren 70. En dit is de allereerste keer. Nou, tijd even voor die twee kinderdingetjes. Ja! En daar is deze er eentje van. Twee van Kinderen voor Kinderen heb ik voor je. Die van de ene kant wel toe.

0: Even nu naar het nieuws en dan even naar, jawel, Amerika. Luister even naar deze plaat, Donald Trump. Dan weet je het, maar doe het dan wel in het Engels, dan snap je het. Alhoewel, snappen? Ik betwijfel het. Pesten is geen spelletje, nou dat doet hij met de hele wereld zo'n beetje. Ach ja, maar goed, kinderen voor kinderen dus als twee platen in het blokje kinderen, zeg maar. En het zit erop voor deze aflevering. En ik had zoiets van, nou ik denk van, ik ga eruit met een plaat die eigenlijk toepasselijk is. Want ja, het is een feit, toch? Ja, ik denk het wel. Weet je, wacht even, we moeten het wel even goed doen. In ieder geval, het is herfst en dat betekent dat we langzamerhand dan toch opgaan naar is de zomer weer voorbij. En voor veel mensen was het een mooie zomer. Voor mij was het ook absoluut een mooie zomer. Niet zozeer vanwege de warmte, maar wel vanwege een aantal hele mooie dingen die ik meegemaakt heb. Zometeen ben ik weer terug, na het nieuws van de klok van 1 uur. Met even ander soort muziek.
1: Je hebt er maanden naar uitgekeken.
0: Nu andere dingen gaan doen, dan zou ik zeggen, heb nog een fijn weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week zaterdag.
1: Traag en langzaam.
0: Dan is de Rozer Express er weer.
1: Langs de beek.
0: En bij Rozer Radio zometeen.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van natuurlijk Saturday's Music and More bij Rooster Radio. En dus s'avonds bij de ORTS. En ik heb een hele hoop lekkere muziek voor je. De komende twee uur. Met natuurlijk sowieso een nieuwe muziek, maar ook oude platen. En begonnen met de Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes Off of You. We kennen dat natuurlijk van Elvis Presley. We kennen het van Andy Williams. We kennen het van wie niet? Maar in de jaren 80 hoorde je deze versie vooral en daar ben je helemaal blij van. In de periode dat de plaat in de hitlijsten stond werd, kon je geen discotheek voorbij gaan in Nederland waarbij je deze plaat niet zou horen. Voor de rest natuurlijk straks nog de twee meezingers. En mocht je nog een verzoekplaat hebben, je mag hem natuurlijk altijd bij me indienen en dat is geen probleem. Maar wat ik al zei, ook natuurlijk altijd nieuwe muziek. En ik kreeg deze van de week binnen. De nieuwe single van Logic 1000 featuring Christine and the Queens. Dit is The Only One. Hier bij Rooster Radio. Het is zaterdag 12 september van het jaar 2006.

David Bowie. Blue Jean, die blijft dit een lekkere plaat vinden hoor. Ik vind sowieso die platen van David Bowie vind ik geweldig. En ik heb altijd wel iets gehad met zijn platen. Op een gegeven moment begon hij wel heel erg te experimenteren in de jaren 90. En toen had ik zoiets van, doe maar niet. Maar dat was persoonlijk. Maar zijn jaren 60, 70 en 80 platen. En ook begin van de jaren 90. Geweldig. Geniaal gedaan. Dus ja, het was een muzikale man. Net als eigenlijk als je kijkt naar Michael Jackson en Prince. En mensen zijn ook niet meer onder ons. En ook die waren eigenlijk muzikaal geniaal. Net Tina Turner bijvoorbeeld ook. Ze konden echt iets met muziek. En ze deden ook iets met muziek. En dat vind ik toch heel belangrijk. En in Nederland hadden we natuurlijk ook een aantal van die mensen die zo muzikaal waren. Denk aan inderdaad Rob de Nijs bijvoorbeeld. Daar hoor je heel vaak natuurlijk wat nummers van bij ons. Daarvoor ook nog de nieuwe single van Logic 1000 featuring Christine and the Queens. En The Only One, het is hun nieuwe single. En Linda die vroeg om deze plaat eigenlijk toen in de tijd. En nou vraagt Jolanda erom. Goh!

plaat van Montel Jordan, Once Upon a Time, die je eigenlijk nooit hoort op de radio meer. En dat is eigenlijk jammer, want ik vind bijvoorbeeld deze muziek weer heel erg lekker. Als je even lekker wil relaxen, dan is dit altijd wel dit altijd wel muziek die ik... Die lekker is gewoon. Ja, in mijn gevoel dan. Hè. Maar dit is persoonlijk. Hè. Hou me ten goede. En daarvoor natuurlijk niet te vergeten ook nog. Draaide ik ook nog Damiano David. Samen met natuurlijk nog heel veel meer. Want ik... hoe heet dat? Jolanda, die is... toch muzikaal beïnvloed. Misschien wel een beetje door niemand meer. Door Jolanda. Ik denk het wel. Ik denk het stiekem wel hoor. Ja, ik denk het stiekem wel. Want ze is de muziek van... vooral de muziek niet zozeer met mensen. Skim maar wel als de soloplaten van Damiano David steeds leuker gaan vinden. En deze dus ook. Ja, dus Jolanda, deze heb ik hem voor je gedraaid. Hè. Damiano David samen met Tyler en Nile Rodgers. En Talk to Me. Iets heel anders. En dan moet ik er even... Dat moet ik er eventjes... Ik ga er even wat bij doen. Want dan moet ik eventjes mijn dingen aanzetten namelijk. Ik zet even mijn video erbij aan. Oh my. Oh, mijn god, wat zie ik eruit met een bril. Maar Remco, ik ga hem nou draaien en jij weet wat ik hiermee bedoel. Want dan heb ik het over de enige echte deze plaat. En dat is dit nummer, Cascade. Dit is Every Time We Touch. En hij snapt hem.

Ja, ik moest hem even draaien voor Remco. En ik kreeg van Jolanda kreeg ik allemaal mooie tekst. Dit, dat van Your Arms Are In My Castle. Ja, dankjewel. Er wordt ook nog gelachen hier zo ook nog. Dus, maar goed. In ieder geval, Kaaskijk dus. Ik had hem speciaal voor, ik had hem beloofd om die een keer te gaan draaien voor hem. Want ja, ik had het met Remco er namelijk over deze plaat. En ja, dus ik had zoiets van, nou, dan moeten we die ook maar een keertje draaien. Tijd voor de meezingers, want het is 2:30 geweest. En wat moet ik nog over de meezingers zeggen? De meezingers zijn altijd een paar platen die je compleet kunt meezingen. En ook nog eens een keertje wel leuk zijn eigenlijk. Zo ook deze. Ik neem je voor één keer even mee met dit nummer naar België toe. En ik had zoiets van, ik ga deze eens draaien. We kennen natuurlijk allemaal van de Cats. Maar deze is gewoon simpelweg van Dana Winner en heet Westerwind.

Ja, Dans de Quicks heb ik vonden me leuk. Nico Haak achter deze aan. Soms dan zijn er plaatjes bij dat je denkt van, oh ja, die zijn leuk en die kan ik er achteraan draaien. En draait natuurlijk Westenwind door Kees Haak, trouwens de zoon van Nico Haak. En klinkt een beetje als Nico. En daarna winnen natuurlijk met Westenwind, oftewel One Way Win van de Cats. De Cats die, dit is echt zo'n Cats nummer dat je denkt van, oeh, yeah, ja, nee, niks mis mee. Ach ja, weet je wat ook niks mis mee is met deze plaats? Dit is ook zo'n lekkere ding. Neem ik je even mee terug naar de jaren 70. Albert Hammond, dat is Free Electric Band.

Een dame, Amy MacDonald. We hebben er al heel lang niks meer van gehoord. Mr. Rock'n'Roll was nog een grote hit voor haar. Maar ik weet eigenlijk niet dat ze nog wel wat doet. Of waar ze gebleven is. Dat is eigenlijk een vraagteken. Ik ga eens even kijken wat ze, of dat ze überhaupt nog zangeres Amy MacDonald. This is the Life was natuurlijk een grote hit voor haar. En volgens mij is ze daarna eigenlijk is het wat stil geworden rond haar. En ik vond dit een hele leuke plaat trouwens, Mr. Rock'n'Roll. Ze heeft best wat leuke dingen gemaakt. Maar ze heeft de laatste keer dat ze volgens mij dat we er tegenkwamen was in 2020 met een album. En dat heette The Hudson. En daarna was eigenlijk een beetje stil. Oh, in 2025 is er ook nog een album uitgekomen, zie ik. Is This What You've Been Waiting For? Het is een beetje stil rond deze dame. Het is eigenlijk wel jammer, want ik vind nog steeds wel dat ze echt wel... Ja, ze maakt een beetje die folk country dingen op bepaalde punten. En ook weer niet. Ik vind dit wel lekker. En trouwens, ze komt uit Bishop Briggs in Glasgow. En ze heeft dus echt een... dit is dus echt een Schots, om het maar zo te zeggen. Nu een plaat die ik... waar ik maar één ding van kan zeggen. Dit klopt. Ja. Hier is Alpha Phil. Met denk ik één van hun mooiste platen aller tijden. Dit moet je toch wel een beetje zijn. Forever Young.

stiekem zijn de meeste mensen dat toch gewoon close to perfection. En als je dat niet van jezelf denkt, dan kijk eens gewoon eens een keer in de spiegel en denk bij jezelf. Ach, ja, het zou, ja, wat is perfect? Wat is perfect en wat is niet perfect? Ja, je kan er alle kanten mee uit. Close to perfection hoor je van Mikael Brown. En daarvoor ook nog Alphaville en Forever Young. Oh yeah. Oh. Zou Tom Jones deze plaat over mij gemaakt hebben? Oh, nee, helemaal niet. Yeah. Oh, wat slechte gedachten dus.

Oké, Tom, dan weten we dat ook weer. Ja, Sax Bomb hoor je, Tom Jones en Moose T. En het ontzettend lekkere Sax Bomb. We gaan op naar het nieuws, doen we nog eentje. Deze. Monsoon. Dit is Night of the Fly.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit hebben ze zo mooi gedaan. Tina Cousin, Cleopatra, Bewitched, Billy en natuurlijk Steps. En ze deden dat in de Brits 99. Toen waren de British Awards werden weer uitgereikt voor muziek. De Brit Awards. En ja, in 1999 namen ze dit, deden ze dit live toen. En dat werd ook uiteindelijk op CD-single uitgebracht. En op single zelfs. I Thank ABBA for the Music. Starring Steps, Tina Cousin, Cleopatra, Bewitched en Billy. En You Ought to Take a Chance on Me, A Dancing Queen, Mamma Mia. En natuurlijk A Thank You for the Music. Ik vind dit goed gedaan. Dit was in die periode dat je ook andere groepjes had. En die had onder andere ook de 18's. En ik ga daar straks eens even iets van draaien. Ik denk dat ik eigenlijk dat ook wel eens leuk vind om weer eens wat van de 18's te draaien. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. Het was de laatste nieuwe single van James Blunt. Ik vind

0: spaat, blauw de spaat. Ik vind, dit is zo'n nummer dat je dat als je dat als ik dit hoor, dan ga ik onmiddellijk meeblaren. De A-Teens, ze waren natuurlijk vooral bekend als de, in het begin werden ze was het de ABBA-Teens. Toen gingen ze over onder de naam de A-Teens, omdat dat wat dat gaf het wat meer effect eraan en dan werd je niet te veel met ABBA vergelijken, want ze wilden ook andere tracks op gaan nemen dan alleen maar inderdaad deze versie van Floor, tenminste dan ABBA liedjes. En toen werd het de A-Teens. En toen namen ze dit soort plaatjes op. Dus helaas zijn niet meer samen. Maar daarentegen, ze hebben wel heel veel leuke dingen, heel veel leuke platen gemaakt. En het is niet zo dat ze niet meer, dat ze geen vrienden en vriendinnen meer zijn, want dat zijn ze absoluut nog steeds wel. Dat zijn ze zeker nog steeds wel.
1: Je vraagt of ik zin heb in een sigaret.
0: Vond deze wel leuk om even te draaien. Moet je luisteren.
1: Wellicht

Frank en Reynolds en Don't Pull Your Love. Ze hebben eigenlijk niet heel veel grote hits gehad. Dit was een van de grootste. En ja, hun muziek die geeft je ook een bepaald soort... Ja, ik weet niet. Er zit iets lekkers bij. Het geeft je een gevoel van... Ja, relaxen. In mijn ogen dan wel te verstaan natuurlijk. Hè? En dit is Hanson. Toen deze plaat uitkwam was ik in Engeland en ik nam hem gelijk mee naar Nederland. Toen kwam hij nog niet eens uit in Nederland.

Oh, lekkere plaat, dit Magic Man van Heart. Heart, natuurlijk een band die door de jaren heen wel wat softer is gaan worden in de jaren 70. Waar ze echt super rock. En op een gegeven moment kreeg je nummers als in de jaren 80 gingen ze al wat meer in de poppy wereld zitten. In de jaren 90, toen kwam ineens All I Wanna Do Is Make Love To You out. En toen werd het wat meer softpop, maar het blijft al lekker. Wat daarvoor ook nog van de Hanson. En ik heb er nog eentje voor je voordat we overgaan naar de meezingers. We doen het even nog rustig aan. En dan zometeen de twee meezingers. Ik zit alleen nog even te denken welke dat ik ga doen als eerste. Zou zeggen, blijf luisteren. De muziek van Boyzone. It's no matter what.

0: mee.
1: Ik vind dit nog steeds een goede plaat. Boyzone, goede band trouwens nog steeds. Iedereen, ja, weet je wat het punt is? Als je dus bij muziekpuristen, om het maar zo te zeggen, gaat staan vragen over bands als Boyzone. Dan zitten ze aan het kijken, ja, kun je dat leuk zeggen, maar was een boyband, niet boeiend. Dat is natuurlijk met bands als The Backstreet Boys en Five en dat soort dingen. En dan denk ik bij mezelf altijd zo van, jongens, ze hadden hits. Ze hadden deze stemmen. Dit was geweldig om te horen. Ik vind het altijd een beetje. Dit wordt al teniet gedaan door heel veel mensen. Die vinden dit. En dan wordt het weer foute uurmuziek en zo. En dan denken ze van, ja, maar wat is er fout aan deze plaat? Helemaal niks toch? Nee, vind ik niet. Tijd voor de Tourneezingers. Daar is deze er eentje van.

Hij blijft leuk deze, je hoort hem nooit op de radio. Je hoort Gentle on My Mind. De Nederlandse vertaling door Albert West. Albert West zong zelf natuurlijk ook niet zo heel vaak Nederlandstalig. Hij heeft wel wat gedaan, maar niet zo heel veel. En ja, dan is dit wel heel erg leuk. Want hij nam natuurlijk het origineel ook op van Gentle on My... Tenminste in het Engels op. Gentle on My Mind. En ja, dan blijft deze ook leuk. En daarvoor ook nog Chanson Hollandaise. Ja, André van Duin samen met Ron Brandstede. Ja, blijft leuk toch? Ja... Nou, weet je wat we doen? We blijven nog even bij die beetje medley meezingers. Deze is van Luf. I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come along.

Ik kreeg een duimpje van Jolanda, want ik weet dat ze hier gek op is op Love. Je hoorde de megamix en hij duurde ruim 7 minuten. Dus dan weet je dat hij een tijd heeft geduurd. En daarvoor ook nog de Love en de megamix van Love. Iets korter en niet helemaal compleet in mijn ogen. En ik had eigenlijk nog veel andere in mijn gedachten, maar ik had zoiets van, we doen deze lekker en dan maken we het een beetje af. Het zit er bijna op voor deze aflevering. Ik heb nog 1 plaat voor je, nog eentje voor je. En die gaat er even lekker rocken. Want je weet het rocken, dat doen we altijd aan het einde van dit programma. En dat ga ik ook met je doen ook. Oh ja, dit ga ik zeker doen. Ga zeker lekker rocken. Ik blijf dit een geweldige plaat vinden van deze man. Ik heb het over Billy Idol. Wordt gezien wel eens als een redneck. Is helemaal niet waar, maar dat wel. Ze zeggen wel eens dat hij, dat is een redneck en ga zo maar door. Maar toch, absoluut niet waar. Er zijn wel andere, Ted Nugent en zo. Die wel, ja. Ja, die wel. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de Non-Stop en bij Arie. En ga zo maar door met de programma's van Ruis Radio. En ik sluit af met Billy Idol's Rebel Yell.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen crypto-mijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde crypto-mijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Het is een heel klein wijfie.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

geinig. Er zijn er anderen die zeggen mij maar weinig. Ik vind dat bellen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee triste billen in het water staan. Van waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belegen billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen die hebben van die spitsen.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Schiedamse jenever hebben een roemrijk verleden. Van volgens geruchten gewoon uit de kraan. In Zwart Nazareth werd gesjouwd en gestreden. Maar aan de jenever dan de stad haar bestaan.
1: Je hebt van die mensen die noemen jenever een spraakwatertje of een krik of een kwak. Een dropke, een pannetje en dat soort gezever doet mij maar een neut. Dat is waar ik naar sta.

0: kleine schurk. Jij bent niet zomaar een borrel. Nee, jij bent mijn hartversterkertje.
1: Zeg, ouwe je neveneus, leg niet te zwetsen. Kom je om te drinken of ga je erover lopen te kletsen?
2: Zo is het. Wie moet er nog wat drinken?

Al die 100.000 liedjes waar hij mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man en altijd vrouw. Ieder vers en elke aria, Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen, nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's, geen aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn een vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van C en A, altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld, Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht, nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent, geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end.

We zijn aan het einde gekomen van dit programma. Ik hoop dat u een beetje een leuke meezingavond hebt gehad. En dat we al die liedjes in lengte van dagen en jaren nog kunnen horen. En laten we eindigen met een van de populairste hits van de laatste jaren. Nog steeds. Ja, zuster, nee, zuster. In september komt het misschien weer terug op de Nederlandse televisie. Een medley van Ja, zuster, nee, zuster. Nog één met het orkest van Cor Bakker.

Jukebox. Jukebox. Het Nederlandstalige programma van Rozo Radio. Presentatie en samenstelling Arie Cohen.

En dat ga ik doen voor jou en jou en jou en jou. Een hele goede avond weer. Fijn dat je weer hebt afgestemd op Rozo Radio. Het programma, ofwel het station waar de meeste muziek in zit. Zowel nieuw, oud en alles wat je maar hebben wilt. En vanavond is het van 7 tot 9 uur Nederlandstalige muziek. En dan soms zeggen ze dan wel eens niet te veel praten. Nou, dat doe ik niet. Maar heb je nog dingen meegemaakt? Ja. En dan is dan wel dit. Ik liep door de stad ergens en ik ga niet zeggen waar het was. Want dan is dadelijk elke stad beledigd en dat ga ik niet doen.

Heerlijke geluiden van Django Wagner met zijn laatste single alweer. Bachata Bailando. Even lekker terug in de tijd.

Alweer een paar weken oud, deze Keep on Smiling van Marinho, zo was het. Heb je het gezien, beste zangers? 14 dagen geleden. Django McRoy. En terug in de tijd.

Natuurlijk een nummer waar Yves Berendsen mij doorbrak. Zijn eerste hit, kan je wel zeggen, terug in de tijd. Nu bij Beste Zangers door Django McCroy. En ja, het is elke week. En ja, voorlopig tot duetten komen en dat duurt nog een paar weken. Wie er onder andere in zitten, Desiree Clouseau, Busy, Faye Klaassen, Django McCroy, die zie ik net, en Zoe Levi. Maar natuurlijk ook deze meneer.

De beste zangers in dit geval zit Yves Berens, zingt Clouseau en Verlangen. Ja, de beste zangers, vanavond is het ook weer en die week erop en die week erop en die week erop. En dan zijn we er bijna doorheen van de komende duetten. Deze meneer is eindelijk weer terug. Ik heb het over Johan Eeren.

van weg geweest hoor. Dat is een tijdje weg geweest. En gelukkig is hij er weer. Ik heb het over Johan Heren. Jij bent het mooiste meisje, niet van de klas, maar van het hele café. Kan je nagaan.

De laatste van Vincent was het alweer en binnenkort komt er weer een nieuwe single. Dat ben jij was dus de laatste. De volgende meneer die is in één keer toch weer helemaal teruggekomen van weg geweest. Want vorig jaar bracht hij een singeltje uit met Oscar Harris. Een vriend om van te houden. Ik heb het natuurlijk over Dick Tracy. Hij heeft een nieuwe single en je mag met hem meezingen.

Het geluid van Priscilla Opoff was altijd een waarom moest het nou? Dit is jouw zaterdagavond. Natuurlijk hier bij Rosa Radio Jukebox met Ari. Hier is Marloes Oosting samen met Frank van Etten.

Toch wel een lekkere plaat, hoor. Dit is de Jukebox met Arie. Een verrassing elke week weer op Rozo Radio. Ja, zeker te weten. Je hoorde natuurlijk de geluiden van René Vroeger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat.

Zwoele zomernacht of wel zomerzon, een strand van Rutger van Barneveld is de opvolger daarvan. En we gaan lekker verder met niemand anders. Het was trouwens een heel bekende, bijna vergeten, een hele bekende melodie natuurlijk. Loop de La van Jay Bastos. Wist je dat nog?

De nieuwe single van Samantha Steenwijk en Eén Blik is Genoeg. Ja, normaal gesproken wel. Deze plaats staat nog steeds op nummer 1 in de Oranje Top 30.

Ja, al de zomerhit van 2026 natuurlijk. Justin de Wild was dat en zijn cheerio. Gaan even terug in de tijd in een nieuw jasje.

0: Muziek van een hele tijd geleden, misschien wel een jaar of 50, wie zal het zeggen? Ik heb het nog niet nagekeken, dan mag ik de pret niet drukken. Origineel natuurlijk van Peter Koelewijn samen met zijn Rocket. Kom van dat dak af en deze keer van Wilfried, Wildschwein en Wheel. Nou, schel het maar uit.
1: Begin het weekend goed. Jukebox met Arie, Rozo Radio.
0: We gaan even bellen.

0: De nieuwe single was dat van Jeroen van Zelst. Je kent hem natuurlijk ook van De Ladder naar de Hemel. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Hallo luisteraars, ik ben José Zet en luister ook altijd naar Rozo Radio.

Ja, mocht je door de optredens elkaar niet dikwijls zien, dan ga je gewoon allebei zingen. En dan kom je elkaar tegen in het land. Robert Pater was er, daarvoor hadden we natuurlijk Dora. En blijf toch bij mij van Robert Pater.

0: vanavond nog een lekker snoepje ook. Vissa, vissa, vissa, vissa. Ja, Donnie samen met Robert van Hemert en de Vissa Man Friend. Ja, zo heet het.
1: Begin het weekend goed. Jukebox met Arie, Rozo Radio.

Zo, nog wel lekker lachen. Ik hoor niks geks. Nou, ik ook niet. We hadden de geluiden van Tina Martin samen met Billy Dans. En een van de vele duetten die er tegenwoordig allemaal uit zijn.

gelukkig ook weer terug in het Nederlands. Normaal is het natuurlijk een beetje Engels. Miss Montreal, ofwel Summer. Dit is haar nieuwe single, Groot.

0: Ja, dat was ik 2 uurtjes lang hier bij Rosa Radio Studio in de Doelen. Het programma Jukebox met Ari.
1: En we dansen heel de nacht en we fluisteren heel zacht bij.
0: En aanstaande maandag is er weer live een uitzending van 1 tot 3 uur met In de Mood met Mieke. Voor de rest kijk op onze website welke programma's nog meer live uit de studio komen. En je kunt natuurlijk 24/7 blijven luisteren. Wat mij betreft voor vanavond bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend. En ik zeg tot de volgende keer. Houd.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijf in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Abbasje, Starovje.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn.
2: Rozo Radio, jouw internetradio.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

moeite als dat ze jou geheel niet kan vergeten. Het is 9 uur, je vader is naar bed. En in mijn handen hou ik jouw portret.

bergen achter mij, de lage vlakte achter mij. Ik laat mijn land voor wat het is, mijn huis, mijn hart en mijn bezit. En ik volg het spoor van oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mij lief is. Zo heeft mijn hart de koers bepaald.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
1: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: Papi.
1: Hij gaat naar beneden.
0: Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg. Papi is weg. Papi.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet.